0: lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via...

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

zitten, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde,

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Wilrijk is er tot en met zondag 30 augustus verkeershinder op de Prins Boudewijnlaan richting de R11. Ter hoogte van de Sterrenlaan is één rijstrook afgesloten. Daardoor kan het verkeer minder vlot doorrijden. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren. Zij moeten rekening houden met beperkte hinder. De hinder komt door werken aan de Sterrenlaan. Die krijgt een nieuwe riolering. Ook wordt de straat volledig heraangelegd. De werken duren tot eind mei 2027. Ter Hage krijgt maandenlang verkeershinder. Vanaf 24 augustus gaat de Kapelstraat dicht tussen de polder en Boom. De werken duren tot eind mei 2027. De rechtstreekse verbinding met Boom valt daardoor weg. De straat krijgt een nieuw wegdek, betere voetpaden, een apart fietspad en nieuwe riolering. Ook komt er een ecotunnel voor dieren. Vanaf september werkt Aquavin ook in de Schransstraat en Oude Baan. Die werken duren ongeveer 3 weken. Fietsers en voetgangers kunnen omrijden via het jaagpad. Ook buslijnen 50 en 18B volgen tijdelijk een andere route. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen bijzonder heet en zonnig. De temperatuur loopt op tot ongeveer 36 graden. Vrijdag houdt de hitte aan en krijgen we opnieuw veel zon met maxima rond 35 graden. Zaterdag volgt een duidelijke afkoeling. Het blijft overwegend droog met geregeld zon, maar de temperatuur komt niet hoger uit dan ongeveer 28 graden. De nachten blijven zacht, met minima tussen 16 en 18 graden. Voor Antwerpen geldt tijdens deze periode een waarschuwing voor de hoge temperaturen.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De traditionele jaarmarktdag in Boom verhuist van maandag naar zondag. Dat gebeurt vanaf dit jaar tijdens Boomjaarmarkt, van vrijdag 9 tot en met maandag 12 oktober. Het lokaal bestuur kiest voor de verhuis omdat leerlingen vanaf schooljaar 2026-2027 minder vrije dagen krijgen. Daardoor zouden veel kinderen niet meer vrij zijn op maandag. Volgens schepen Linde Peters wil Boom de jaarmarkt toegankelijk houden voor alle inwoners. Met de zondag als nieuwe jaarmarktdag hoopt het bestuur meer gezinnen, kinderen en jongeren te bereiken. In de hele provincie Antwerpen mag voorlopig geen water meer worden gehaald uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Dat meldt de gemeente Boeghout. De maatregel komt er door de lange droogte. Bijna alle onbevaarbare waterlopen staan te laag. Sommige beken en grachten zijn zelfs helemaal droog. Volgens de provincie zijn de waterpeilen en debieten op veel plaatsen onder het minimum gezakt. Het verbod blijft gelden tot het officieel wordt opgeheven. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen bijzonder heet en zonnig. De temperatuur loopt op tot ongeveer 36 graden. Vrijdag houdt de hitte aan en krijgen we opnieuw veel zon met maxima rond 35 graden. Zaterdag volgt een duidelijke afkoeling. Het blijft overwegend droog met geregeld zon, maar de temperatuur komt niet hoger uit dan ongeveer 28 graden. De nachten blijven zacht, met minima tussen 16 en 18 graden. Voor Antwerpen geldt tijdens deze periode een waarschuwing voor de hoge temperaturen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Edichem loopt op zaterdag 5 september. Edichem loopt is een gezellig sportevent dat geschikt is voor zowel snelle als trage lopers, jong en oud. Het centrum van Edichem is verkeersvrij. De middenstand komt op straat met hapjes en drankjes. Verenigingen demonstreren hun kunnen. Er is zelfs een heuse kermis. Een recreatieve loopwedstrijd. Leuke podiumprijzen voor de competitiebeesten. Deels onverhard parcours langs de mooiste plekjes van Edichem. Dit met een gezellige jaarmarktsfeer. Inschrijven doe je via abes.event.wixsite.com. /Edichem loopt. Dat is abes.event.wixsite.com. /Edichem loopt. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: als uw favoriete optie al standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is een zaterdagavond bingo op 15 augustus in het Forum aan de Handelstraat de Duffel. En dit van 19 uur tot 23 uur 45. Een leuke bingo voor jong en oud met 9 rondes van 50 prijzen en 1 superronde van 10 mooie hoofdprijzen. Bij de superronde wie afvalt, die krijgt een boekje van 15 euro te gebruiken op een van de volgende bingo's. Tijdens de 2 pauzes is er ook nog een gratis tombola voorzien. 1 boekje kost je 25 euro, een dubbel boekje 45 euro en een 3 dubbel boekje kost je 60 euro, een half boekje 15 euro. De deuren gaan open vanaf 17 uur en de bingo die start stipt om 19 uur. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Vilrijk is er tot en met zondag 30 augustus verkeershinder op de Prins Boudewijnlaan richting de R11. Ter hoogte van de Sterrenlaan is één rijstrook afgesloten. Daardoor kan het verkeer minder vlot doorrijden. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren. Zij moeten rekening houden met beperkte hinder. De hinder komt door werken aan de Sterrenlaan. Die krijgt een nieuwe riolering. Ook wordt de straat volledig heraangelegd. De werken duren tot eind mei 2027. Ter Hage krijgt maandenlang verkeershinder. Vanaf 24 augustus gaat de Kapelstraat dicht tussen de polder en Boom. De werken duren tot eind mei 2027. De rechtstreekse verbinding met Boom valt daardoor weg. De straat krijgt een nieuw wegdek, betere voetpaden, een apart fietspad en nieuwe riolering. Ook komt er een ecotunnel voor dieren. Vanaf september werkt Aquavin ook in de Schransstraat en Oude Baan. Die werken duren ongeveer 3 weken. Fietsers en voetgangers kunnen omrijden via het jaagpad. Ook buslijnen 50 en 18B volgen tijdelijk een andere route. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen bijzonder heet en zonnig. De temperatuur loopt op tot ongeveer 36 graden. Vrijdag houdt de hitte aan en krijgen we opnieuw veel zon met maxima rond 35 graden. Zaterdag volgt een duidelijke afkoeling. Het blijft overwegend droog met geregeld zon, maar de temperatuur komt niet hoger uit dan ongeveer 28 graden. De nachten blijven zacht, met minima tussen 16 en 18 graden. Voor Antwerpen geldt tijdens deze periode een waarschuwing voor de hoge temperaturen.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Goed gekregen en Monkey Pussy organiseren op zondag 23 augustus een gigarommelmarkt op het terrein langs het Aziadok en de Westkaai te Antwerpen. Met een oppervlakte van 10.000 vierkante meter hebben we plek voor plusminus 1,5 kilometer aan unieke rommelmarktstandjes. De toegang voor de bezoekers is natuurlijk gratis. Zowel de gegeerde en ongefilterde zoldertjes van buurtbewoners als de betere antiek, vintage en curiosa zijn aanwezig. En ook de hobbyliefhebber, platenboeren en fashionista's komen aan hun trekken. Zondag 23 augustus van 9 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds aan het Aziadok en de Westkaai in Antwerpen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
2: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio Zuidrand.
3: Ooh.

favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand. Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Radioamateurs, opgelet, maak je kofferbak klaar. Op zaterdag 29 augustus is het weer tijd voor de gezellige kofferbakverkoop van de Lierse radioamateurs. Heb je zendapparatuur, ontvangers, antennes, meettoestellen, onderdelen of andere radiospullen die je niet meer gebruikt, breng ze mee en geef ze een nieuwe eigenaar. Zaterdag 29 augustus vanaf 12 uur 's middags aan de Fortweg 24 te Lier. Kom snuisteren tussen interessante toestellen en ontmoet andere radioamateurs. Kofferbakverkoop in het Fort van Lier. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Vilrijk is er tot en met zondag 30 augustus verkeershinder op de Prins Boudewijnlaan richting de R11. Ter hoogte van de Sterrenlaan is één rijstrook afgesloten. Daardoor kan het verkeer minder vlot doorrijden. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren. Zij moeten rekening houden met beperkte hinder. De hinder komt door werken aan de Sterrenlaan. Die krijgt een nieuwe riolering. Ook wordt de straat volledig heraangelegd. De werken duren tot eind mei 2027. Ter Hage krijgt maandenlang verkeershinder. Vanaf 24 augustus gaat de Kapelstraat dicht tussen de polder en Boom. De werken duren tot eind mei 2027. De rechtstreekse verbinding met Boom valt daardoor weg. De straat krijgt een nieuw wegdek, betere voetpaden, een apart fietspad en nieuwe riolering. Ook komt er een ecotunnel voor dieren. Vanaf september werkt Aquavin ook in de Schranstraat en Oude Baan. Die werken duren ongeveer 3 weken. Fietsers en voetgangers kunnen omrijden via het jaagpad. Ook buslijnen 50 en 18B volgen tijdelijk een andere route. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen bijzonder heet en zonnig. De temperatuur loopt op tot ongeveer 36 graden. Vrijdag houdt de hitte aan en krijgen we opnieuw veel zon met maxima rond 35 graden. Zaterdag volgt een duidelijke afkoeling. Het blijft overwegend droog met geregeld zon, maar de temperatuur komt niet hoger uit dan ongeveer 28 graden. De nachten blijven zacht, met minima tussen 16 en 18 graden. Voor Antwerpen geldt tijdens deze periode een waarschuwing voor de hoge temperaturen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. New truck, big

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zondag 13 september bruist provinciaal recreatiedomein De Schorre te boom opnieuw van spel, creativiteit en kinderpret tijdens de 22e editie van Schorremorrie. Samen met de Gezinsbond en gemeente Boom zet De Schorre opnieuw een dag vol verwondering en plezier op poten voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Meer info en tickets vind je op deschorre.be. Een laagdrempelig festival waar spelen, ontdekken en samen plezier maken centraal staan. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op woensdag
0: bij Radio Zuidrand.

0: Universiteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: In het hart van Kontich wordt deze zomer opnieuw een stukje geschiedenis tot leven gewekt. Dit tijdens Condacum Vivid. Wat begon als een passieproject van enkele enthousiastelingen is vandaag uitgegroeid tot een indrukwekkend middeleeuws spektakel dat steeds meer bezoekers en deelnemers aantrekt tot ver buiten de landsgrenzen. Gedurende 3 dagen verandert het terrein in een levendig kampement waar de middeleeuwen niet enkel getoond, maar ook beleefd worden. Condacum Vivid op 14 augustus van 12 uur 's middags tot 20 uur 's avonds, op 15 augustus van 12 tot 22 uur en op 16 augustus van 12 tot 18 uur. Alles vindt plaats aan de Groeningenlijn nummer 98 te Kontich. Condacum Vivid, meer dan het bezoeken waard. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De traditionele jaarmarktdag in Boom verhuist van maandag naar zondag. Dat gebeurt vanaf dit jaar tijdens Boomjaarmarkt, van vrijdag 9 tot en met maandag 12 oktober. Het lokaal bestuur kiest voor de verhuis omdat leerlingen vanaf schooljaar 2026-2027 minder vrije dagen krijgen. Daardoor zouden veel kinderen niet meer vrij zijn op maandag. Volgens schepen Linde Peters wil Boom de jaarmarkt toegankelijk houden voor alle inwoners. Met de zondag als nieuwe jaarmarktdag hoopt het bestuur meer gezinnen, kinderen en jongeren te bereiken. In de hele provincie Antwerpen mag voorlopig geen water meer worden gehaald uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Dat meldt de gemeente Boeghout. De maatregel komt er door de lange droogte. Bijna alle onbevaarbare waterlopen staan te laag. Sommige beken en grachten zijn zelfs helemaal droog. Volgens de provincie zijn de waterpeilen en debieten op veel plaatsen onder het minimum gezakt. Het verbod blijft gelden tot het officieel wordt opgeheven. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen bijzonder heet en zonnig. De temperatuur loopt op tot ongeveer 36 graden. Vrijdag houdt de hitte aan en krijgen we opnieuw veel zon met maxima rond 35 graden. Zaterdag volgt een duidelijke afkoeling. Het blijft overwegend droog met geregeld zon, maar de temperatuur komt niet hoger uit dan ongeveer 28 graden. De nachten blijven zacht, met minima tussen 16 en 18 graden. Voor Antwerpen geldt tijdens deze periode een waarschuwing voor de hoge temperaturen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Iedereen is welkom op de overdekte rommelmarkt op zaterdag 15 augustus in het Centraal Station van Antwerpen. Van 9 uur 's ochtends tot 16 uur in de namiddag. Welkom allen op onze overdekte markt in het mooiste station van het land. In de Kievietgalerij, te midden van het station, zal onze tweewekelijkse markt plaatsvinden. Onze voorgaande edities waren reeds een succes. We hebben 50% vaste standhouders en 50% variabelen. Dus elke editie loont de moeite om te komen snuisteren tussen al het moois dat aangeboden wordt. Bezoekers met de wagen kunnen het voordeligst parkeren onder het station. Meer info interparking.be. De toegang is volledig gratis. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.
0: Muziek en nieuws. Je luistert naar Radio Zuidland.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Fort Bom, op zaterdag 5 en zondag 6 september in Mortsel. Fort Bom is het theater- en familiefestival door jong en oud in het Groene Fort 4. Tijdens Fort Bom geniet je van theater, muziek, circus, spel en avontuur. Voor één weekend toveren we het fort om tot een magische en bruisende locatie. Voor theater- en verhalenliefhebbers, voor jonge durvers en dromers en voor wereldverbeteraars en dansers. Locatie Fort 4, ingang Fortstraat 100 of Neerhoevelaan 5052 te Mortsel. De toegang is gratis. Het evenement is cashvrij. Voor meer details bekijk het lokaal bestuur Mortsel-Fortbom. Ook de gedetailleerde activiteitenpagina van Mortsel of via het overzicht van de jaarmarkt in Mortsel. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons zeker weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
4: In Vilrijk is er tot en met zondag 30 augustus verkeershinder op de Prins Boudewijnlaan richting de R11. Ter hoogte van de Sterrenlaan is één rijstrook afgesloten. Daardoor kan het verkeer minder vlot doorrijden. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren. Zij moeten rekening houden met beperkte hinder. De hinder komt door werken aan de Sterrenlaan. Die krijgt een nieuwe riolering. Ook wordt de straat volledig heraangelegd. De werken duren tot eind mei 2027. Ter Hage krijgt maandenlang verkeershinder. Vanaf 24 augustus gaat de Kapelstraat dicht tussen de polder en Boom. De werken duren tot eind mei 2027. De rechtstreekse verbinding met Boom valt daardoor weg. De straat krijgt een nieuw wegdek, betere voetpaden, een apart fietspad en nieuwe riolering. Ook komt er een ecotunnel voor dieren. Vanaf september werkt Aquavin ook in de Schrandstraat en Oude Baan. Die werken duren ongeveer 3 weken. Fietsers en voetgangers kunnen omrijden via het jaagpad. Ook buslijnen 50 en 18B volgen tijdelijk een andere route. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen bijzonder heet en zonnig. De temperatuur loopt op tot ongeveer 36 graden. Vrijdag houdt de hitte aan en krijgen we opnieuw veel zon met maxima rond 35 graden. Zaterdag volgt een duidelijke afkoeling. Het blijft overwegend droog met geregeld zon, maar de temperatuur komt niet hoger uit dan ongeveer 28 graden. De nachten blijven zacht, met minima tussen 16 en 18 graden. Voor Antwerpen geldt tijdens deze periode een waarschuwing voor de hoge temperaturen.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op woensdag.
1: Bij Radio Zuidrand.
3: Zeven uur liep de apotheek binnen, want waar

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ben je klaar om weer in het avontuur te duiken? Op zondag 6 september trekken we opnieuw het Fort van Koningsoord in voor de offroaddag van het jaar. Bereid je voor op spectaculaire 4x4 routes, modderpret zonder grenzen, gezelligheid, lekker eten en drinken en een sfeer die je alleen hier vindt. En natuurlijk gratis inkom voor alle bezoekers. Of je nu komt rijden, kijken of genieten, je hoort er gewoon bij. Tot dan en vergeet je Mudsmile niet. Afspraak zondag 6 september voor de 4x4 happening in het Fort van Koningsoord, Donderheide, vanaf 10 uur 's morgens. Meer info

via www.4x4clubantwerpen.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Vilrijk is er tot en met zondag 30 augustus verkeershinder op de Prins Boudewijnlaan richting de R11. Ter hoogte van de Sterrenlaan is één rijstrook afgesloten. Daardoor kan het verkeer minder vlot doorrijden. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren. Zij moeten rekening houden met beperkte hinder. De hinder komt door werken aan de Sterrenlaan. Die krijgt een nieuwe riolering. Ook wordt de straat volledig heraangelegd. De werken duren tot eind mei 2027. Ter Hage krijgt maandenlang verkeershinder. Vanaf 24 augustus gaat de Kapelstraat dicht tussen de Polder en Boom. De werken duren tot eind mei 2027. De rechtstreekse verbinding met Boom valt daardoor weg. De straat krijgt een nieuw wegdek, betere voetpaden, een apart fietspad en nieuwe riolering. Ook komt er een ecotunnel voor dieren. Vanaf september werkt Aquavin ook in de Schranstraat en Oude Baan. Die werken duren ongeveer 3 weken. Fietsers en voetgangers kunnen omrijden via het jaagpad. Ook buslijnen 50 en 18B volgen tijdelijk een andere route. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen bijzonder heet en zonnig. De temperatuur loopt op tot ongeveer 36 graden. Vrijdag houdt de hitte aan en krijgen we opnieuw veel zon met maxima rond 35 graden. Zaterdag volgt een duidelijke afkoeling. Het blijft overwegend droog met geregeld zon, maar de temperatuur komt niet hoger uit dan ongeveer 28 graden. De nachten blijven zacht, met minima tussen 16 en 18 graden. Voor Antwerpen geldt tijdens deze periode een waarschuwing voor de hoge temperaturen.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Wil je meer te weten komen over vleermuizen en hun leefomgeving? Kom op zaterdag 29 augustus deelnemen aan een avondwandeling in Fort 5 in Edegem. Tijdens die activiteit ontdekken bezoekers welke soorten er in het reservaat leven en waarom het gebied belangrijk is voor de dieren. Na een korte uitleg trekken de deelnemers met baddetectoren en zaklampen het fort in om op zoek te gaan naar jagende vleermuizen. De rondleiding start om 20 uur in de bioklas van Fort 5 via de ingang aan de Fort 5-straat in Edegem. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Dat kan via stappers.wim@gmail.com. Dat is stappers.wim@gmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand. Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
2: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Voor al wie benieuwd is naar de geschiedenis van Edegem, kan op zondag 23 augustus aansluiten bij een begeleide erfgoedwandeling door het oude dorpscentrum. De gidsen vertellen onderweg hoe de gemeente door de eeuwen heen veranderde en laten bezoekers kennis maken met gebouwen en plekken die vandaag verdwenen zijn. Zo ontdekken deelnemers dat Edegem vroeger Adogem heette. Ook het verhaal van het eeuwenoude godsgasthuis en de oudste kapel van Edegem komen uitgebreid aan bod. Deelnemers kunnen gewoon aansluiten op zondag 23 augustus aan het oude gemeentehuis aan het gemeenteplein te Edegem. De rondleiding start om 14 uur in de namiddag. De deelnameprijs bedraagt 1 euro. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
4: De traditionele jaarmarktdag in Boom verhuist van maandag naar zondag. Dat gebeurt vanaf dit jaar tijdens Boomjaarmarkt, van vrijdag 9 tot en met maandag 12 oktober. Het lokaal bestuur kiest voor de verhuis omdat leerlingen vanaf schooljaar 2026-2027 minder vrije dagen krijgen. Daardoor zouden veel kinderen niet meer vrij zijn op maandag. Volgens schepen Linde Peters wil Boom de jaarmarkt toegankelijk houden voor alle inwoners. Met de zondag als nieuwe jaarmarktdag hoopt het bestuur meer gezinnen, kinderen en jongeren te bereiken. In de hele provincie Antwerpen mag voorlopig geen water meer worden gehaald uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Dat meldt de gemeente Boeghout. De maatregel komt er door de lange droogte. Bijna alle onbevaarbare waterlopen staan te laag. Sommige beken en grachten zijn zelfs helemaal droog. Volgens de provincie zijn de waterpeilen en debieten op veel plaatsen onder het minimum gezakt. Het verbod blijft gelden tot het officieel wordt opgeheven. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen bijzonder heet en zonnig. De temperatuur loopt op tot ongeveer 36 graden. Vrijdag houdt de hitte aan en krijgen we opnieuw veel zon met maxima rond 35 graden. Zaterdag volgt een duidelijke afkoeling. Het blijft overwegend droog met geregeld zon, maar de temperatuur komt niet hoger uit dan ongeveer 28 graden. De nachten blijven zacht, met minima tussen 16 en 18 graden. Voor Antwerpen geldt tijdens deze periode een waarschuwing voor de hoge temperaturen.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.nl.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zaterdag 15 augustus en zondag 16 en 23 augustus zijn er de pony- en paardentoernooien Lippelo Hingene. 3 dagen vol paardensport, sfeer en gezelligheid. 15 augustus, ponytoernooi van landelijke rijvereniging De Tempeliers Lippelo. En op zondag 16 augustus het ruitertoernooi van landelijke rijvereniging De Hunters uit Hingene. Op zondag 23 augustus is er dan weer het ruitertoernooi van landelijke rijvereniging De Tempeliers Lippelo. Op het programma jumping, dressuur en groepsdressuur. Er is voor iedereen wat te beleven. Kom genieten van knappe prestaties, een fijne sfeer en veel hoefgetrappel. Plaats van gebeuren, de terreinen Marcelaarsdreef, Londerzeel. Het GPS-adres is Sint-Janstraat nummer 2. We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op woensdag
0: bij Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: De Ronde van Morteldorp is terug. Op vrijdag 18 september verwelkomen we jong en oud op de 12e editie van de Ronde van Morteldorp. Er is een mini-ronde voor de allerkleinsten. Een speelse ronde met hindernissen. Een sportieve ronde van 3, 6 en 9 kilometer. De deelname is volledig gratis en er is kinderanimatie, kinderdisco en live muziek voorzien. Kom lopen of supporteren of gewoon genieten van de gezellige sfeer rond de Benedictuskerk en het Lepelhof. Meer info en inschrijven kan via www.derondevanmorteldorp.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Wilrijk is er tot en met zondag 30 augustus verkeershinder op de Prins Boudewijnlaan richting de R11. Ter hoogte van de Sterrenlaan is één rijstrook afgesloten. Daardoor kan het verkeer minder vlot doorrijden. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren. Zij moeten rekening houden met beperkte hinder. De hinder komt door werken aan de Sterrenlaan. Die krijgt een nieuwe riolering. Ook wordt de straat volledig heraangelegd. De werken duren tot eind mei 2027. Ter Hage krijgt maandenlang verkeershinder. Vanaf 24 augustus gaat de Kapelstraat dicht tussen de polder en Boom. De werken duren tot eind mei 2027. De rechtstreekse verbinding met Boom valt daardoor weg. De straat krijgt een nieuw wegdek, betere voetpaden, een apart fietspad en nieuwe riolering. Ook komt er een ecotunnel voor dieren. Vanaf september werkt Aquavin ook in de Schrandstraat en Oude Baan. Die werken duren ongeveer 3 weken. Fietsers en voetgangers kunnen omrijden via het jaagpad. Ook buslijnen 50 en 18B volgen tijdelijk een andere route. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen bijzonder heet en zonnig. De temperatuur loopt op tot ongeveer 36 graden. Vrijdag houdt de hitte aan en krijgen we opnieuw veel zon met maxima rond 35 graden. Zaterdag volgt een duidelijke afkoeling. Het blijft overwegend droog met geregeld zon, maar de temperatuur komt niet hoger uit dan ongeveer 28 graden. De nachten blijven zacht, met minima tussen 16 en 18 graden. Voor Antwerpen geldt tijdens deze periode een waarschuwing voor de hoge temperaturen.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is een zaterdagavond bingo op 15 augustus in het Forum aan de Handelstraat de Duffel. En dit van 19 uur tot 23 uur 45. Een leuke bingo voor jong en oud met 9 rondes van 50 prijzen en 1 superronde van 10 mooie hoofdprijzen. Bij de superronde wie afvalt, die krijgt een boekje van 15 euro te gebruiken op een van de volgende bingo's. Tijdens de 2 pauzes is er ook nog een gratis tombola voorzien. 1 boekje kost je 25 euro, een dubbel boekje 45 euro en een 3 dubbel boekje kost je 60 euro, een half boekje 15 euro. De deuren gaan open vanaf 17 uur en de bingo die start stipt om 19 uur. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws. Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Radio Zuidrand.
2: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: 4 mei met 10 jaar Sneppenbos Boeghout. Op zaterdag 29 augustus viert Boeghout het 10-jarig bestaan van Sportpark Sneppenbos. Van 10 uur 's morgens tot 16 uur in de namiddag is iedereen gratis welkom voor een dag vol sportplezier en ontmoeting. Probeer nieuwe sporten uit tijdens de gratis initiaties van verschillende sportclubs. Ontdek het aanbod van de lokale sportverenigingen op de verenigingenmarkt. Kinderen kunnen zich uitleven op de springkastelen. Ondertussen kan je ook supporteren voor de Boeghoutse voetbalploegen tijdens de wedstrijden van Boeghout Bekert. Sporthal Sneppenbos vind je aan de Vrentse Steenweg 224. Te Boeghout. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Vilrijk is er tot en met zondag 30 augustus verkeershinder op de Prins Boudewijnlaan richting de R11. Ter hoogte van de Sterrenlaan is één rijstrook afgesloten. Daardoor kan het verkeer minder vlot doorrijden. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren. Zij moeten rekening houden met beperkte hinder. De hinder komt door werken aan de Sterrenlaan. Die krijgt een nieuwe riolering. Ook wordt de straat volledig heraangelegd. De werken duren tot eind mei 2027. Ter Hage krijgt maandenlang verkeershinder. Vanaf 24 augustus gaat de Kapelstraat dicht tussen de Polder en Boom. De werken duren tot eind mei 2027. De rechtstreekse verbinding met Boom valt daardoor weg. De straat krijgt een nieuw wegdek, betere voetpaden, een apart fietspad en nieuwe riolering. Ook komt er een ecotunnel voor dieren. Vanaf september werkt Aquavin ook in de Schranstraat en Oude Baan. Die werken duren ongeveer 3 weken. Fietsers en voetgangers kunnen omrijden via het jaagpad. Ook buslijnen 50 en 18B volgen tijdelijk een andere route. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen bijzonder heet en zonnig. De temperatuur loopt op tot ongeveer 36 graden. Vrijdag houdt de hitte aan en krijgen we opnieuw veel zon met maxima rond 35 graden. Zaterdag volgt een duidelijke afkoeling. Het blijft overwegend droog met geregeld zon, maar de temperatuur komt niet hoger uit dan ongeveer 28 graden. De nachten blijven zacht, met minima tussen 16 en 18 graden. Voor Antwerpen geldt tijdens deze periode een waarschuwing voor de hoge temperaturen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Vrije tijdcentrum Kruispunt uit Edegem houdt deze zomer filmavonden in de tuin. De film Scrapper is te zien op donderdag 27 augustus en draait om Georgie, een slimme en eigenzinnige meid in Londen. Haar wereld verandert wanneer haar afwezige vader terugkeert. Deze filmavond vindt plaats in de tuin van Vrije Tijdcentrum Kruispunt aan de Terelstraat nummer 1 te Edegem. De toegang is gratis. Stoelen die zijn aanwezig en bij slecht weer verhuizen we naar binnen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De grootste hits van vandaag en vroeger. U luistert naar regionale radio.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

Zuid-Holland. Jouw regio. Jouw muziek. Jouw goed gevoel.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De beste mix van muziek en actua. Ook op

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Ben je klaar om weer in het avontuur te duiken? Op zondag 6 september trekken we opnieuw het Fort van Konings Ooit in voor de offroaddag van het jaar. Bereid je voor op spectaculaire 4x4 routes, modderpret zonder grenzen, gezelligheid, lekker eten en drinken en een sfeer die je alleen hier vindt. En natuurlijk gratis inkom voor alle bezoekers. Of je nu komt rijden, kijken of genieten, je hoort er gewoon bij. Tot dan en vergeet je Mudsmile niet. Afspraak zondag 6 september voor de 4x4 happening in het Fort van Koningsoogt Donderheide vanaf 10 uur 's morgens. Meer info vind je via www.4x4clubantwerpen.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: De traditionele jaarmarktdag in Boom verhuist van maandag naar zondag. Dat gebeurt vanaf dit jaar tijdens Boomjaarmarkt, van vrijdag 9 tot en met maandag 12 oktober. Het lokaal bestuur kiest voor de verhuis omdat leerlingen vanaf schooljaar 2026-2027 minder vrije dagen krijgen. Daardoor zouden veel kinderen niet meer vrij zijn op maandag. Volgens schepen Linde Peters wil Boom de jaarmarkt toegankelijk houden voor alle inwoners. Met de zondag als nieuwe jaarmarktdag hoopt het bestuur meer gezinnen, kinderen en jongeren te bereiken. In de hele provincie Antwerpen mag voorlopig geen water meer worden gehaald uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. Dat meldt de gemeente Boeghout. De maatregel komt er door de lange droogte. Bijna alle onbevaarbare waterlopen staan te laag. Sommige beken en grachten zijn zelfs helemaal droog. Volgens de provincie zijn de waterpeilen en debieten op veel plaatsen onder het minimum gezakt. Het verbod blijft gelden tot het officieel wordt opgeheven. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen bijzonder heet en zonnig. De temperatuur loopt op tot ongeveer 36 graden. Vrijdag houdt de hitte aan en krijgen we opnieuw veel zon met maxima rond 35 graden. Zaterdag volgt een duidelijke afkoeling. Het blijft overwegend droog met geregeld zon, maar de temperatuur komt niet hoger uit dan ongeveer 28 graden. De nachten blijven zacht, met minima tussen 16 en 18 graden. Voor Antwerpen geldt tijdens deze periode een waarschuwing voor de hoge temperaturen.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zet zondag 30 augustus met stip in je agenda. Want we sluiten de zomer af met een knaller van een familiedag. Een dag van de Bornemnaar. In domein Breven. Aan de Brevendreef 56B te Bornem. En dit van 13 uur 's middags tot 20 uur 's avonds. Een dag vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. En dit met maar liefst 4 top acts op het podium. 13 uur 45, Mega Mindy. 15 uur, Belle PRS. Om 17 uur, Truphonic featuring Sandrine. En om 19 uur, Reggie. Geniet van lekker eten, frisse drankjes, knotsgekke animatie en neem een duik in het openluchtzwembad. En terwijl je feest, steun je tegelijk de Bornemse verenigingen. Dus mis dit niet. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496-68-63-86. Radio Zuidrand. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Goed gekregen en Monkey Pussy organiseren op zondag 23 augustus een gigarommelmarkt op het terrein langs het Aziadok en de Westkaai te Antwerpen. Met een oppervlakte van 10.000 vierkante meter hebben we plek voor plusminus 1,5 kilometer aan unieke rommelmarktstandjes. De toegang voor de bezoekers is natuurlijk gratis. Zowel de gegeerde en ongefilterde zoldertjes van buurtbewoners als de betere antiek, vintage en curiosa zijn aanwezig. En ook de hobbyliefhebber, platenboeren en fashionistas komen aan hun trekken. Zondag 23 augustus van 9 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds aan het Aziadok en de Westkaai in Antwerpen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Vilrijk is er tot en met zondag 30 augustus verkeershinder op de Prins Boudewijnlaan richting de R11. Ter hoogte van de Sterrenlaan is één rijstrook afgesloten. Daardoor kan het verkeer minder vlot doorrijden. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren. Zij moeten rekening houden met beperkte hinder. De hinder komt door werken aan de Sterrenlaan. Die krijgt een nieuwe riolering. Ook wordt de straat volledig heraangelegd. De werken duren tot eind mei 2027. Ter Hage krijgt maandenlang verkeershinder. Vanaf 24 augustus gaat de Kapelstraat dicht tussen de polder en Boom. De werken duren tot eind mei 2027. De rechtstreekse verbinding met Boom valt daardoor weg. De straat krijgt een nieuw wegdek, betere voetpaden, een apart fietspad en nieuwe riolering. Ook komt er een ecotunnel voor dieren. Vanaf september werkt Aquavin ook in de Schrandstraat en Oude Baan. Die werken duren ongeveer 3 weken. Fietsers en voetgangers kunnen omrijden via het jaagpad. Ook buslijnen 50 en 18B volgen tijdelijk een andere route. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen bijzonder heet en zonnig. De temperatuur loopt op tot ongeveer 36 graden. Vrijdag houdt de hitte aan en krijgen we opnieuw veel zon met maxima rond 35 graden. Zaterdag volgt een duidelijke afkoeling. Het blijft overwegend droog met geregeld zon, maar de temperatuur komt niet hoger uit dan ongeveer 28 graden. De nachten blijven zacht, met minima tussen 16 en 18 graden. Voor Antwerpen geldt tijdens deze periode een waarschuwing voor de hoge temperaturen.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Er zijn zomerfilmavonden in openluchtbioscoop in Edichem. Vrije tijdcentrum Kruispunt aan de Terrelstraat nummer 1 te Edichem houdt deze zomerfilmavonden in de tuin. Met op donderdag 13 augustus om 21 uur 's avonds de Salt Path. Het verhaal van Rainer en Moth, een koppel dat alles verliest en besluit het Southwest Coast Path te bewandelen. De film is een ode aan de natuur en de kracht om opnieuw te beginnen. De toegang is gratis, stoelen zijn aanwezig en bij slecht weer verhuizen de voorstellingen gewoon naar binnen. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Op het werk, in de auto, bij je thuis of in de winkel. Non-stop de grootste hits aller tijden. Radio Zuidrand.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Fort Bom, op zaterdag 5 en zondag 6 september in Mortsel. Fort Bom is het theater en familiefestival door jong en oud in het Groene Fort 4. Tijdens Fort Bom geniet je van theater, muziek, circus, spel en avontuur. Voor één weekend toveren we het fort om tot een magische en bruisende locatie. Voor theater- en verhalenliefhebbers, voor jonge durvers en dromers en voor wereldverbeteraars en dansers. Locatie, Fort 4, ingang Fortstraat 100 of Neerhoevelaan 5052 te Mortsel. De toegang is gratis. Het evenement is cashvrij. Voor meer details bekijk het lokaal bestuur Mortsel-Fortbom. Ook de gedetailleerde activiteitenpagina van Mortsel of via het overzicht van de jaarmarkt in Mortsel. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons zeker weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
4: In Wilrijk is er tot en met zondag 30 augustus verkeershinder op de Prins Boudewijnlaan richting de R11. Ter hoogte van de Sterrenlaan is één rijstrook afgesloten. Daardoor kan het verkeer minder vlot doorrijden. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren. Zij moeten rekening houden met beperkte hinder. De hinder komt door werken aan de Sterrenlaan. Die krijgt een nieuwe riolering. Ook wordt de straat volledig heraangelegd. De werken duren tot eind mei 2027. Ter Hage krijgt maandenlang verkeershinder. Vanaf 24 augustus gaat de Kapelstraat dicht tussen de Polder en Boom. De werken duren tot eind mei 2027. De rechtstreekse verbinding met Boom valt daardoor weg. De straat krijgt een nieuw wegdek, betere voetpaden, een apart fietspad en nieuwe riolering. Ook komt er een ecotunnel voor dieren. Vanaf september werkt Aquavin ook in de Schransstraat en Oude Baan. Die werken duren ongeveer 3 weken. Fietsers en voetgangers kunnen omrijden via het jaagpad. Ook buslijnen 50 en 18B volgen tijdelijk een andere route. Morgen donderdag wordt het in de regio Antwerpen bijzonder heet en zonnig. De temperatuur loopt op tot ongeveer 36 graden. Vrijdag houdt de hitte aan en krijgen we opnieuw veel zon met maxima rond 35 graden. Zaterdag volgt een duidelijke afkoeling. Het blijft overwegend droog met geregeld zon, maar de temperatuur komt niet hoger uit dan ongeveer 28 graden. De nachten blijven zacht, met minima tussen 16 en 18 graden. Voor Antwerpen geldt tijdens deze periode een waarschuwing voor de hoge temperaturen.
2: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Radio amateurs, opgelet, maak je kofferbak klaar. Op zaterdag 29 augustus is het weer tijd voor de gezellige kofferbakverkoop van de Lierse radioamateurs. Heb je zendapparatuur, ontvangers, antennes, meettoestellen, onderdelen of andere radiospullen die je niet meer gebruikt, breng ze mee en geef ze een nieuwe eigenaar. Zaterdag 29 augustus vanaf 12 uur 's middags aan de Fortweg 24 te Lier. Kom snuisteren tussen interessante toestellen en ontmoet andere radioamateurs. Kofferbakverkoop in het Fort van Lier. Bij lid van een club of een vereniging heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Francis a un goût de musique.
1: Clap your hands now.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: In het hart van Kontig wordt deze zomer opnieuw een stukje geschiedenis tot leven gewekt. Dit tijdens Condacum Vivid. Wat begon als een passieproject van enkele enthousiastelingen

is vandaag uitgegroeid tot een indrukwekkend middeleeuws spektakel dat steeds meer bezoekers en deelnemers aantrekt tot ver buiten de landsgrenzen. Gedurende 3 dagen verandert het terrein in een levendig kampement waar de middeleeuwen niet enkel getoond, maar ook beleefd worden. Condacum Vivit op 14 augustus van 12 uur 's middags tot 20 uur 's avonds, op 15 augustus van 12 tot 22 uur en op 16 augustus van 12 tot 18 uur. Alles vindt plaats aan de Groeningenlijn nummer 98 te Kontich. Condacum Vivit. Meer dan het bezoeken waard. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.
1: 70s at 7.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.
2: This generation rules the nation with Vrushan.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Dit is Radio Zuidrand.
1: I wanna give you devotion.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

waving your banner all over the place. We

0: momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.